0: onga e te kimikimi e te mai tītā, kua kāri ia mai e ko te pai toke rau tētai o te onga e i Aotearoa ni, te ngauro atu i te kai e te mārua na tētea. E nā tēia i akakoro i ai a mako te paina i te aere atu ki te autoa e okora i te au paipa. Kua karanga te mama paramani o Northland, ko Grant McCallum, e ko te tuma maata o te amana manata o te akatina mauanga i te ture, tupuanga o te au tūtaki. Kua teitei te tupuanga o te au tūtaki i Aotearoa ni, ki te vaito o te tairua mataiti, ki te ātō patatai patene, me te mea kato e nā te teitei o te moni penitini e kake nei, e tupu nei i te ane iau. Te kāri mai tangata a te numera nūti rini, e kua teitei te tūtaki o te penitini e ruanga uru patene, e roto i te toru marama, tai wātu, ki te marama e tiunu. Me te mea katoa, te tupu nei te tamaki ki te Middle East. Kua teitei katoa te o pira uira, e te akapauanga no te tūtaki, no te akatūare, no te ungutu are tangata i te unga ira varai o te inua. No teia te tupu, kua teitei atu te moni no te teo tūtaki i tā te tangata i tāpapa. Te manako nei te o tangata ki te i te pai moni e ka kateitei aka o te Reserve Bank i te o interest rate a mori ake i te iamatai.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.